Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

de hoek. Onze blikken geregeld de bundels van elke kever, katterug en snoep.

Spaanse griep. Naar een jaar val ik hier nog het dorp zou komen, waardoor ik in mijn kermisbed nog nauwelijks sliep.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstopte me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, dit kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: to start.
1: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00045704791. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Ik wens dat me verder niet aan het grote apparaat hoeft vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

0: Het is wel erg, je kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om die is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan een prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze... dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Hello, this is Steve Patico from the Canadian band South Mountain. Keep listening to Crossroads Country Radio for the best in country music.

0: Hi, this is Kaylee Leith, and you're listening to Crossroads Country Radio, the station with all our favorite country songs.
1: Ik ben Jochem van Gelder, en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek, hè? Dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

0: This is Jessica Ridley. Thanks for listening to Crossroads Country Radio.
1: Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Greenheart Country. Muziek en natuur samen. Met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

Hallo luisteraars. Vandaag zijn bloemen het thema. Echte bloemen, symboliek, legenden, deel van het verhaal, muziek en het duurt samen. Sluit je aan bij onze muzikale wandelingen. Pluk de bloemen liever niet. Benny Berry deed het wel. Picking Wildwood Flowers. Marty Fell en Brennan Lee over het rollend kruid tumbleweed. Door de wind over de prairie gejaagd, zaden verliezend voor een nieuw leven.

Gathering Flowers from the Hillside. Country hem zag ze op de glooiende verte van Kentucky. The Browns, het verhaal in Poor Wildwood Flower. Sweeter than the flowers, bloemen als liefdessymbool, hier is Slim Bitten.

0: De Brembo en de Rose, Mary McCaslin en Jim Ringer. Barbara Keat schreef het: het verhaal symboliseert een menselijke identiteit. The Violet en de Rose, nog zo'n verhaal. Veel vertolkt, Jim en Jesse op zijn mooist. Hier is Luca Bloom, My Wild Irish Rose. Geniet van het verhaal in de songs.
1: If

0: I overlooked an orchid. Connie Smit. Straks Carl Smit. Geen relatie. Wel over dezelfde bloem. This orchid means goodbye. Maar eerst hier de Furies en Dave Arthur. Don't bring the flowers.
1: Tonight I send an orchid

Where have all the flowers gone? Steeds meer verschroeide velden. Zolang er oorlogen zijn, zullen wij de protestsongs laten horen. In vele versies bekend, dit was een van de mooiste. Tommy Shands, Dolores Keen, Vedran Smajlovic en Kinderkoor. Stanley Brothers, straks Wildwood Flower en Country Ham als er tijd is, Sweet Buns of Daisies.

Lily of the Day, Tom Judd. Hij trad op onlangs in Aalsmeer met Eric Brace. Welkom terug bij Krienert Country met Jannie en Hans van Dam. Hot Club of Cowtown bewondert de cactus. De cactus is in bloem. Hier zijn de Furies en Davy Arthur, Flower of the Valley.

Wildflower, Malin Petersen. Het is de titelsong en ze is het zelf. Diepe gedachten bij Tommy Sands, Field of Daisies. Hier zijn de Giesenslauers, Weeds Out Life to Roses. Onkruidwieden, in Boskoop noemen we dat vuilrapen.

A day she a day, een madeliefje voor je liefje elke dag. Dit was Lost and Found. Met Nakawa zoekt daisies in de rain. Kimmy Rhodes met Wild Roses. Muziek en natuur samen. Playlist www.countryz.nl.

Oh, the beautiful flowers. Het vorige bosje van Missy Werner was verwelkt. We horen straks Flowers Blooming in the Wildwood, ook van Country Ham, pure roots. En ze sluit ons programma af met Sweet Buns of Daisies. En als er nog tijd is, een stukje Wildwood Flower.

0: Onze programma's steunen het Huis aan het Water in Katwoude en ons Huis met een Hart in Maaseik.
1: Dit is Country Kickin' met Kik van de Vol.

0: Je luistert naar Country Kicking.
1: Een hele goede dag allemaal en welkom bij Country Kicking. We openen vandaag met Johnny Borg en Teertse aan toe met wanneer zie ik jou eens weer? Ja, wanneer zien jullie me weer? Ik heb geen idee. Vandaag niet in elk geval, want ik doe het gewoon prettig via de radio. En dat is een heel anoniem medium. Maar wel veel muziek. Zoals deze, Jimmy Schulte en Baby Get These Boots On.

About Friendship and Trees van John en Nienke. Daarvoor Joe Ash en Common Sense en Jeanette Bodevers. Don't Call Me From a Honky Tonk. Gaan we naar Elizabeth Gray. Because of You.

0: via honderden kilometers glasvezel. En koperen kabels bij jou thuis. Is dit Crossroads Country Radio.
1: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

verjaardag van Johan Faber. Daarvoor upstairs, I Still Carry You en Elizabeth Hope. But Today I Started Loving You Again. Gaan we naar Australië. Ja, ze is wel Nederlands. Cecile Gardens en We'll Be Alright.

nieuwe single van Arjan Plaats, geen winter in augustus, maar gewoon poems. Daarvoor Ines Honkeren en Ik Dans Voor Jou. En Robert Westen met zijn Life's a Beach. Snel door met de nieuwe single van Melanie Ryan, Mommy Says.

Guido Welkanto en de klap op je kop. Daarvoor, nee, daarvoor helemaal niks, want daarvoor draaiden we Melanie Ryan en haar nieuwe single. Brengt ons wel naar het einde van het eerste uur. Wil je meer luisteren? Moet je gewoon blijven luisteren. Dadelijk openen we namelijk met Aaron Michaels. Maar ook daar zitten nieuwe singles in de tweede uur. We gaan er dit uur uit met Laura Kids. Hier is Tiny Garden. Graag tot zo.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

0: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.
1: Welkom terug bij Country Kickin'. Ik had het al gezegd, we openen met Aaron Michaels en This Small Town. Door met de nieuwe single van Esther van Kommer, I Don't Wanna Wait No More.

Kirsten Alting en Keep On Moving, daarvoor de Marshall en What Makes The World Go Round en Kimmy June met You And I, oftewel de Realistic Love Song. Gaan we naartoe over Kind en Back Road Fever.

0: Well, hello, everybody. This is Pam Macbeth. You're listening 24/7 to Crossroads Country Radio.
1: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
2: Elke week wordt er in Nederland één kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
3: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
1: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.
4: Elke dag.
5: Dag.
4: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

De man voor Nashville van Mrs. McBride. Daarvoor Julie Nina en You Should Know en The Rambling Boots met Mama Tried. René De Roo heeft ook weer een nieuwe single, The Grateful Man.

Locked My Heart in Prison van Mandy Storm, daarvoor Normaal en Mama, Ik Wil Naar de Zwarte Cross en Alice met Bring Me Back. Gaan we naar René Hagen, Big Bad Dog.

Orange Blossoms en Do You Believe in Love. Daarvoor Sander van Rijs en Back Where I Just Started From. En Ina Roos met Good Riddance en Goodbye. En Goodbye ga ik ook zeggen. Bedankt jullie voor het luisteren. Volgende week is er weer een nieuwe Country Kicking. Dus blijf gewoon lekker eens luisteren naar jullie eigen favoriete zender. Of neem eens een kijkje op de website k-rp.nl. We gaan eruit met Trashiek en Arms of Mary. Nogmaals dank. Heel graag tot de volgende keer.

Ja, welkom. Nieuwe aflevering van Country Rants. Weer 2 uur lang country muziek met ondergetekende Harry Ettema. En natuurlijk Kitty Wells. Als tiener trad Kitty Wells samen met haar zuster op bij de plaatselijke radiozender. Als de Deason Sisters. En daar ontmoetten ze de country muzikant Johnny Wright, met wie ze in 37 trouwde. En die ook haar manager werd. Met zijn zus Louise traden ze op als Johnny Wright en de Harmony Girls. En Louise's echtgenoot Jack England voegde zich in 1939 bij het trio. We gaan naar I've Got Yesterday.

Ja, Dennis Blair is geboren op 21 februari 1955. En Dennis is een Amerikaanse stand-up comedian. En Dennis is bekend van het schrijven van en het speelde in de film Easy Money uit 1983. En in 2003 schreef hij een Broadway musical getiteld Living Room Only met Jackie Mason in de hoofdrol. We gaan naar No One Ever Knows His Name.

0: this time, I guess. Thanks a lot, Charlie.
1: En we gaan naar de special van deze week. En dat is James Cecil Dickens. Hij leefde van 19 december 1920 tot en met 2 januari 2015. Maar beter bekend onder zijn artiestennaam Little Jimmy Dickens. En Jimmy was een Amerikaanse countryzanger en songwriter. En beroemd om zijn humoristische novelty liedjes. Zijn kleine gestalte, 1,5 meter, en zijn met strass versierde outfits was toch wel zijn, zijn kenmerk. We gaan naar Take an Old Car Tater.

Ja, Jimmy Dickens werd geboren in Bolt, West Virginia. En Jimmy begon zijn muzikale carrière eind jaren 30. Toen hij optrad bij de radiostation WJLS in Berkeley, West Virginia. En terwijl hij studeerde aan de West Virginia Universiteit. Bij het radiostation deed hij ervaring op met artiesten als Mel Steele, Molly O'Day en Johnny Bayless. We gaan naar Hot Diggity Dog.

0: feeling so enthused about. She told me I'll never wear my welcome out. She's the one girl who's a Lollapalooza. Hot diggity dog.
1: Roy Akuff introduceerde Jimmy aan de functionarissen van de Grand Ole Opry. En Dick is tekende in september een contract en werd in augustus lid van de Opry. Rond deze tijd begon hij de bijnaam Little Jimmy Dickens te gebruiken. Geïnspireerd door zijn kleine gestalte. En Dickens nam veel novelty liedjes op. We gaan naar You Better Not Do That.

0: Johnny. You'd better not do that. And she'll say, why? And I'll say, 'cause. You'd just better not do that. And then she'll say, why, Jim? And I'll say, well, okay, it's all right if you do that.
1: In 1950 richtte Dickens de Country Boys op met de muzikanten Yabo Arrington, Grady Martin, Bob Moore en Tubbs Carlyle. In deze periode ontdekte hij de toekomstige countrymuziek Hall of Famer Marty Roberts bij een televisiestation in Phoenix, Arizona, tijdens een tournee met de Grand Ole Opry Roadshow. In 1957 verliet Dickens de Grand Ole Opry om te toeren met de Philip Morris Country Music Show. We gaan naar I Got a Hole in My Pocket.

Jimmy, was ook te horen op verschillende albums van Brad Paisley en dan komen ze bonus tracks samen met andere vaste waarden van de Grand Ole Opry, zoals George Jones en Bill Anderson. En ze werden gezamenlijk de Kunpaya Buckaroos genoemd. Na het overlijden van Hank Loughlin in maart 2009 werd Dickens op 90-jarige leeftijd het oudste nog levende lid van de Grand Ole Opry. En hij trad regelmatig op als presentator bij de Opry. We gaan naar Another Bridge to Burn.

Dickens trouwde in 1944 met Connie Chapman. Het huwelijk eindigde in 1955 in een scheiding. Later dat jaar trouwde hij met Ernestine Jones. En zij overleed in 1968 bij een auto-ongeluk tijdens een reis in Texas. In 1971 trouwde hij met Mona Evans. Ze hadden twee dochters, Pamela Dated en Lisa King. We gaan naar May the Bird of Paradise Fly Up Your Nose.

Dickens werd op 25 december 2014 in het ziekenhuis opgenomen na een beroerte. 6 dagen nadat hij zijn verjaardag had gevierd met wat zijn laatste optreden in de Ovry was. Hij overleed 2 januari 2015 aan een hartstilstand, op 94-jarige leeftijd. Na zijn begrafenis op 8 januari 2015 in het Grand Ole Opry House werd Dickens bijgezet in het Cross Mausoleum op Woodland Memorial Park in Nashville. We gaan de laatste alweer van hem draaien, Country Music Lover.

0: Thank you, Paco. And thank you, Buck. Always, thank you.
1: We gaan naar een blokje non-stop. Dat doen we met Webb Pierce. En die is geboren in West Monroe, Louisiana, op 8 augustus 1921. En overleden op 24 februari 1991. En Webb was een Amerikaanse countryzanger. Zijn carrière duurde van 1951 tot 1982. En gedurende deze periode nam hij 13 nummer 1 songs op. Hij was zeer populair in de jaren 50, toen hij meer nummer 1 hits in de Verenigde Staten had dan elke andere countryartiest. Zijn eerste hit was Wondering uit 52. En in totaal had hij tussen 52 en 86 96 singles bij de Billboard Country lijst. We gaan beginnen met That Heart Belongs to Me en daarna Any Old Time.

We gaan naar blok Benelux-artiesten. We beginnen met Lovers Live Longer. Een nummer geschreven door David Bellamy en opgenomen door het Amerikaanse country duo The Bellamy Brothers. Het werd in oktober 1980 uitgebracht als de eerste single van het album Sons of the Sun. En het bereikte een nummer 3. We gaan hem horen in de uitvoering van Daddy Redneck.

Ja, we gaan naar Deringer. Die bestond uit Aljo en Jeanette Koop. Alleen, ja, Aljo is helaas een aantal jaren geleden overleden. In een ernstige ziekte. We gaan Never Thought I Did It.

Vertical Expression of Horizon Desire is geschreven door David Bellamy en Freddy Fender. En staat op het album Lonely Planet van de Bellamy Brothers, uitgebracht op 26 oktober 1999. We gaan hem horen in de uitvoering van Dick van Altena en Savannah.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Welkom terug. Nog een uur country muziek met ondergetekende Harry Ettema. En we waren met een blok Benelux artiesten bezig. En u had nog één te goed. Voices of the Highlands is geschreven door Danova. En staat op het album Moving On van Carl Denver, uitgebracht in 1990. En Roberto Danova is geboren als Giancinto Betoni op 27 augustus 1937. En Roberto is vooral bekend als muziekcomponist, arrangeur en producer. We gaan hem horen in de uitvoering van Peter Wesley.

gaan naar een luister en vergelijk. En dat doen we op voorstel van Jan van Houten uit Sarhuisterveen. Setting the Woods on Fire was de A-kant van de single van Hank Williams senior tegenover You Win Again. Uitgebracht in september 1952. Het nummer bereikte nummer 2. Setting the Woods on Fire is geschreven door Williams, uitgever en producer Fred Rose en een oudere New Yorker, Ed G. Nelson. We gaan hem eerst horen in de uitvoering van Vernon Oxford en daarna Hank Williams senior.

Mitch, wiens echte naam Ian Boyd is, speelt al sinds ongeveer 1988 countrymuziek. En daarvoor speelde hij in rockbands, country rockbands, trio's en de Top Secrets duo in de jaren 70 en 80. Hij was een van de oprichters van de band Backtrackers, die optrad in het westen van Victoria. We gaan naar Every Second van Ian Boyd.

One Day at a Time is een bekend gospelnummer in de stijl van country en western. Het is geschreven door Mary John Wilken en Chris Christofferson in 1973. Het nummer werd geschreven tijdens een moeilijke periode in Wilkens zijn leven en wordt vaak beschouwd als een van de grootste gospelsongs van de jaren. We gaan naar een uitvoering van Janie Seeley. One.

een blokje non-stop gewoon mag me nog maar even doen. Janie Reilly, geboren als Janie Stephenson in Stamford, Texas op 19 oktober 1945. En Janie is een Amerikaanse countryzangeres. Ze had een nummer 1 hit met haar debuutsingle Harper Valley PTA. Die is geschreven door Tom T. Hall. En Janie kende in de jaren erna tot ongeveer 1973 nog enkele andere hits, maar die het succes van haar eerste single niet meer konden evenaren. We gaan naar The Backside of Dallas als eerste en daarna The Girl Most Likely.

De Great Rock Island route is populair geworden als de Wabash Cannonball en ook bekend onder verschillende andere titels. Het is een 19e-eeuws Amerikaans volksnummer dat de schilderachtige schoonheid en de moeilijkheden beschrijft van een fictieve trein, de Wabash Cannonball Express. En dit is op verzoek van Anne Tuinstra uit Drachten. En dat moest de uitvoering zijn van Foster en Allen.

En ook de volgende is een verzoek van Anna Tuinstra uit Drachten. Een bluegrass croquet nummer. This Little Light of Mine.

He'll Have to Go is een nummer dat op 15 oktober 1959 werd opgenomen door Jim Breeze. En het nummer dat in het najaar van 1959 werd uitgebracht, werd begin 60 een hit in zowel de country als de poplijsten. Les Paul en Mary Ford namen het nummer op onder de titel She'll Have to Go voor een album Bouquet of Roses uit 1962. En dus is volgens mij ook nog eens een uitvoering van She Have to Stay. Of ja, He Have to Stay of zoiets. Maar goed, dat weet ik even niet. Gaan we uitzoeken. Jeanette Nielsen.

D.A. Hawks is een Amerikaanse band uit Minneapolis. Hun muziekstijl werd getypeerd als country rock. En de band werd opgericht in 1985. En hun eerste titelloze album verschijnt het jaar daarop. Dit album, dat de fans kennen als Bunkhouse Tapes, wordt in 1989 opnieuw uitgebracht als Blue Earth. En vanaf dat moment worden de Yeehawks bekend. We gaan I'm Still Dreaming, Now I'm Yours.

We gaan naar Cadin Hernandez met Life's Rodeo Trails. En vermoedelijk is dit het laatste nummer van deze uitzending. Ik zou zeggen, tot volgende week.

0: Melanie Ryan hier. Voor goede countrymuziek bent u bij Crossroads Country Radio aan het juiste adres.
1: In Crossroads for your country, bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rashid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

0: Karel Steeneke.
1: Hier John Schets.
2: Groetjes van Sandra Mooi.
3: Dit is Wim Poolsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Emma Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren. Want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader, vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00454701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Hi, this is James Infeld from Los Angeles to Nashville and from Nashville to the Netherlands. Y'all listening to Crossroads Country Radio, the country station of the Netherlands.
1: Amsterdam presenteert iedere vrijdag Greenheart Country. Een programma met meer als de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Amsterdam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Greenheart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

was mooi geweest. Verlangde naar rust en naar degene die ze zo lang had gemist.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.